0: metade do Vale FM.
1: Aqui o sucesso está em primeiro lugar.
0: Comunidade do Vale, todo dia com você.
2: A vida é preciosa.
3: Inuit Shurakati, Chitaqua, Viking Chinchur in Ayamat. Kaito Chishago. Daar een kan aan kisakarim op Nazit de show.
4: Iver te staan met Tony Akisusen, milk at Noen Narizat.
3: Ja,
4: Ingersen Jan Rakapo, milk at Noen Narizat, Nisunik, Arsanik. Bisokasje.
3: Imagine show, Anoma, costume, rip. Anders en ik, anders in het chikitisha, puntago, melk en de kies of zoiets.
4: Zooming aan het kiesappen. Ik heb het nu aan ik.
3: Ik is te zou het te gaan. Het is echt op te zappen.
4: Ik heb het nu aan je anders en ik kon nu aan niet. Ik heb het toch
3: Dus daar met iemand, nu en die zakken zich het gemiddeld in mijn kievang is, is er een royal zo te pingo, een royal daar een meer rappen, royal is zo Japonaise.
4: Ach, dan toe pas dan naar toen waar ik bij zo'n zakkenpa.
3: Nou, me, toe pas dat ze dat zakken niet doen.
4: Aanach zin ik, aanach zin niet doen. Dat ik nu en die we
3: poeten.
4: Dus melk gaat uitsluit, sapatje uppet, iedereen zin niet pakse, maar uitsluit zeg, maar de kisus aan ida ingerlen niet kongen. Uitsluit is niet nekjes uitsluit, nekaroo, akaroo.
3: Nekjes.
4: Ida naartoe is uitsluit.
3: Zo.
4: Maar daar maar iets, is dit cultuur dat is kongen. Daar maar iets door kisus zet in het taas. Kanu het uitsluit zeg, paam kanu, nu en dan gaat zeg.
3: Ik heb een aantal mensen die hier in de kant zijn. Ik heb een aantal mensen die hier in de kant zijn. Ik heb een aantal mensen die hier in de kant zijn. Ik heb een aantal mensen die hier in de kant zijn. Ik heb En nu hebben we nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar
4: papjes.
3: Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik heb nog een paar papjes. Ik Die zijn moest samen in het shop.
4: Wauw. En toch zo goed dan is er iets in
3: het shop? Dus daar maar. De repong heb nog samen toen in de gezet en ook als hij toen in de aangaat is. Nooit niet zo gauw.
4: Nooit niet zo nak. Naar Sammy, nooit nog zo mee. Sapatie op het melk gaat uitsluiten uit het slogan maar een nacht. Sunne Arkisus en ik, Peter Sarot, Pistogit, Narsamis ongeveer mijn cultuur, er is ook Ivaru Motsveld, Koyanak, Ussakman, Tamanu en Narsins en Rutokatil, Anas en Akut, Anas en Nido, Takodorosi en Ussakotin, Narsing.
5: Men ringer ind, hvordan I sagde lort næste søn.
4: Der map.
5: Det så jo, at jeg ringer mig, at jeg sidste lidt, der er ret ting, så det er noget, som ikke er meget. Det så jo, at jeg griber for mig. Det er sit dag til lort, så bliver sin næste søn.